van jou diepste pijn. Die luisteraars wil alles weet. Skande, lijden, lief en leed. Hoe zou jy wat so baie reis die wonderlijke mensen van ons land beskryf? En ek sê vir hom, man Johan, die meeste mensen is maar lekker safe.

zat met die nietste chick van de oude courant. Zij check mij uit, ik check haar terug. Zij trek en zij vis voor het diepteburg. Die lezer stel belang in die man achter die scherm. Zo alsof hulle hulle oor mij ontferm. Wat is jouw opinie oor die mensen dat jy teekom? Kan jij je observaties net kortliks opsom? En ik zeg van... Man Susan, die meeste mensen is maar lekker zeef.

lachende mensen in die straat. En voetstappen van hulle wat vier om te praten.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

waar de regen vandaan komt, wat ons vensters was. En die zon wat het opdroog, van die skaries op die gras.

na zakanom dak. Dan word ek stil en ek verlang weer na my visserman vriend.

Radio Push Through Donna Winner met Moonlight Shadows. Amper nuustyd, so 7 minute weg van nuustyd en lekker musiek nog op pad op 'n donderdag. 21 Mei, koop jy's veilig, jy's warm en jy's gesond. Corlia Botha met haar weergawe lewendig van deur mekaar van Karen Zoid.

0: namens Rihanna Nels, soos die son daarmee gaan ek jou groet vandag vir die donderdag 21 Mei. Etienne Kalet staan by met die middag saam met sy resepte, lekker musiek, boodskappe en great program tussen 12 en 3. Die Grootman Bieknik tussen 3 en 6 op die Bieknik Drive. Dankie Clinicare, julle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot vrijdag 9 tot 12. Speel ek met Appel, Christo en Kobus, Andriette en natuurlijk soos ouder gewoonte Kanye Warris. So my kant af JK tot môre, dis Vrydag, jou keuse van musiek, gaan groot of gaan huis toe, tot ziens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Algoa Begrafenisdienste. Ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens teen billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafenispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafenisversekering. Ons agter die voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Algoa Begrafenisdienste, 24 uur per dag.
5: Luister FM.
6: Ons het saam gebouw.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Volg ons op Facebook at Luister FM.

0: joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
1: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
2: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
1: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
3: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
4: By Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
5: Ek is Ewan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
4: 041-581-5363.
6: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
7: Is omdat hulle by Samba is.
6: Hoeso?
7: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
6: En?
7: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
6: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
7: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
8: WhatsApp ons op 082 33 33 67. Luister FM.

Die klanken van Belinda Carlisle met Runaway Horses. Goeie muziek op sy tyd gewees vandag. Nou, goeie muziek net voor het Wouter van de Venter met as die hippies begin dans en teens Jordaan geef ons Jasmijn Katrein. Tijd so kwart voor twee vrienden is donderdag 21ste mei Reentjie val nou omtrent lekker in die luister FM Kontrei. Ons gesels vandag bykie oor wat is die woorde wat ek ons as kinders of ons kinders self nie lekker kon uitspreek toe hulle begin leer. Wat is die woorde wat ek ons as kinders of ons kinders self nie lekker kon uitspreek

0: volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Jy is ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalitz op Luister FM 89.6 en 90.6. Jy lekker!

0: kranen drup. Toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers.
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogbank.
0: Van geezers, Jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers lost het vannacht op sedert 20/7. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!
3: Luister FM.

kreatuur, luister FM. Bob Seger en die Silver Bullet Band, Like a Rock, love my song. Ek sê altyd, die lied moet speel op my begrafnis. Maar dit is my begrafnis nie, maar dit is tot ziens tyd sê vir my op die donder en die donderdag weergawe van die Big Nick Drive. Wie gaan lekker buiten die ruiten keer saam met Konrad en Rico, soos ouder gewoonte. Ek sê vir jou tot ziens, morgen is een lieflike vrijdag, en help ek jou in jou vrijdagmiddag en aand en in jou naweek in met die Big Nick Drive. Tot morgen, tot ziens, speel uit met die beautiful ene van Van Morrison.

En ik wens ik was een zeekat, dan kon ik oorals vat. Dan kon ik mijn rug lekker krap en op andere plekken ook.

Pak mijn hand, schrijf voor mij iets wat mij zal stoppen. Vat mij hoog en neem voor mij een foto van ik en jij, wat mijn hart weer

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: straks nog paaien, paaien lieve jou.
1: Luister FM.
2: Breem de aan de stad langs uit, vergeet die stil en kalm daar, wat starig door die onlus uitgebuit is. Kollig dans en mis een mooier, jij wat nooit te kalm wordt, of mooi.

Pilar Etna met de Moerse knalgebrek. Ik wonder wanneer ik van je salat weet. Met die kamer slik mij in, met die kussing slik mij weg. Maar jij blijft op mij wacht, zoals een zonvlek.